0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump liep woensdag vertraging op bij vertrek vanaf Joint Base Andrews bij Washington. De noodglijbaan van Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Volgens Trump zou controle ervan 15 minuten duren. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan geactiveerd. Trump zei dat het toestel veilig was. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht in het IJ viel. Duikers vonden zijn lichaam na een grote zoekactie op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Hoe de man te water raakte is niet bekend. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de richting Zwolle vrijgegeven. De richting Utrecht was eerder al open. Sinds maandag waren herstelwerkzaamheden nodig nadat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Rijkswaterstaat vulde de pijlers opnieuw met zand. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. Er is lichte bewolking en uit het west-zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur schommelt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump liep woensdag vertraging op bij vertrek vanaf Joint Base Andrews bij Washington. De noodglijbaan van Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Volgens Trump zou controle ervan 15 minuten duren. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan geactiveerd. Trump zei dat het toestel veilig was. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht in het IJ viel. Duikers vonden zijn lichaam na een grote zoekactie op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Hoe de man te water raakte is niet bekend. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de richting Zwolle vrijgegeven. De richting Utrecht was eerder al open. Sinds maandag waren herstelwerkzaamheden nodig nadat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Rijkswaterstaat vulde de pijlers opnieuw met zand. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. Er is lichte bewolking en uit het west-zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur schommelt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump liep woensdag vertraging op bij vertrek vanaf Joint Base Andrews bij Washington. De noodglijbaan van Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Volgens Trump zou controle ervan 15 minuten duren. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan geactiveerd. Trump zei dat het toestel veilig was. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht in het IJ viel. Duikers vonden zijn lichaam na een grote zoekactie op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Hoe de man te water raakte is niet bekend. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de richting Zwolle vrijgegeven. De richting Utrecht was eerder al open. Sinds maandag waren herstelwerkzaamheden nodig nadat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Rijkswaterstaat vulde de pijlers opnieuw met zand. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. Er is lichte bewolking en uit het west-zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur schommelt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump liep woensdag vertraging op bij vertrek vanaf Joint Base Andrews bij Washington. De noodglijbaan van Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Volgens Trump zou controle ervan 15 minuten duren. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan geactiveerd. Trump zei dat het toestel veilig was. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht in het IJ viel. Duikers vonden zijn lichaam na een grote zoekactie op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Hoe de man te water raakte is niet bekend. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de richting Zwolle vrijgegeven. De richting Utrecht was eerder al open. Sinds maandag waren herstelwerkzaamheden nodig nadat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Rijkswaterstaat vulde de pijlers opnieuw met zand. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 12 graden en blijft stabiel. Later komt de temperatuur uit op ongeveer 13 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump liep woensdag vertraging op bij vertrek vanaf Joint Base Andrews bij Washington. De noodglijbaan van Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Volgens Trump zou controle ervan 15 minuten duren. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan geactiveerd. Trump zei dat het toestel veilig was. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht in het IJ viel. Duikers vonden zijn lichaam na een grote zoekactie op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Hoe de man te water raakte is niet bekend. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de richting Zwolle vrijgegeven. De richting Utrecht was eerder al open. Sinds maandag waren herstelwerkzaamheden nodig nadat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Rijkswaterstaat vulde de pijlers opnieuw met zand. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 12 graden en blijft stabiel. Later komt de temperatuur uit op ongeveer 13 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse export naar de Verenigde Staten is in het eerste halfjaar met een kwart gedaald, tot 13 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral machines, vervoersmiddelen en medicijnen werden minder geëxporteerd. De import uit de VS steeg met 19%, vooral door duurdere brandstoffen. De rechtbank in Amsterdam laat de klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING doorgaan. De milieuorganisatie is ontvankelijk verklaard en de bezwaren van de bank zijn afgewezen. De zaak gaat schriftelijk verder. Zittingen volgen waarschijnlijk volgend voorjaar. Augustus was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus kwam de gemiddelde temperatuur uit op 16,96 graden. Ook het zeewater was met gemiddeld 21,07 graden het warmste ooit gemeten in augustus. Een piloot van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air waarschuwde vlak voor het ongeluk in Miami meerdere keren voor een te hoge snelheid. Ook klonk de waarschuwing te laag terrein. Het vliegtuig raakte voertuigen. 5 mensen kwamen om en 5 anderen raakten gewond. Dat meldt de National Transportation Safety Board. Dan hebben we nog het weer. Het blijft de komende uren overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 12 naar ongeveer 15 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Ja, goedemorgen. Het is donderdag vandaag, 10 september. Feel Good Radio staat daar met Andrew.

Heel oud was dit, 1963. Cliff Richard and the Shadows en Lucky Lips. Feel Good Radio, 60s en 70s hits staat aan. Lekker dat je wakker bent geworden op deze mooie vroege donderdagochtend. Met straks David McWilliams, Yvonne Elliman en de Rolling Stones. Die hoor je nu. Ze zijn hier met Miss You.

Iets wat je de hele dag kan doen. Luisteren naar de muziek van Feel Good Radio 60s en 70s hits. Met Can I Get There by Candlelight, David McWilliams. En deze van de Doobie Brothers. Feel Good Radio staat aan. Ook op de vroege donderdagochtend. Het is vandaag 10 september. Joey Kooijvoet hier met Ochtendshow. En zometeen is ook Esmee weer hier. Met het laatste nieuws voor jou geselecteerd. Ze is alweer druk in de weer. Lachend door de studio aan het wandelen. Muzikaal gezien, zometeen de Four Tops.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse export naar de Verenigde Staten is in het eerste halfjaar met een kwart gedaald, tot 13 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral machines, vervoersmiddelen en medicijnen werden minder geëxporteerd. De import uit de VS steeg met 19%, vooral door duurdere brandstoffen. De rechtbank in Amsterdam laat de klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING doorgaan. De milieuorganisatie is ontvankelijk verklaard en de bezwaren van de bank zijn afgewezen. De zaak gaat schriftelijk verder. Zittingen volgen waarschijnlijk volgend voorjaar. Augustus was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus kwam de gemiddelde temperatuur uit op 16,96 graden. Ook het zeewater was met gemiddeld 21,07 graden het warmste ooit gemeten in augustus. Een piloot van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air waarschuwde vlak voor het ongeluk in Miami meerdere keren voor een te hoge snelheid. Ook klonk de waarschuwing te laag terrein. Het vliegtuig raakte voertuigen. 5 mensen kwamen om en 5 anderen raakten gewond. Dat meldt de National Transportation Safety Board. Dan hebben we nog het weer. Het blijft de komende uren overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 12 naar ongeveer 15 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

A Thing Called Love, dat was Johnny Cash uit de 70s. Het is de mooiste radiozender met de meeste luisteraars in de regio. Natuurlijk ook op de vroege donderdagochtend met heerlijke liedjes om wakker te worden. Simon & Garfunkel. Hello.

liedje ook ooit gedaan door onder andere Lee Towers natuurlijk. Hè? Bright Sunshiny Day, I Can See Clearly Now. Johnny Nash op Feel Good Radio uit de jaren 70. En ook nog The Sound of Silence van Simon en Garfunkel. Fijn dat je erbij bent. Dit is Feel Good Radio met de heerlijkste en de mooiste en de fijnste 60s en 70s zitten de hele dag door. En straks om 9 uur, om 8 uur een update van het laatste nieuws. Ja, het is nog even nog niet 9 uur. Wakker worden doe je met een bak koffie. En zometeen Petula Clark, Narcissus Slides en We Are Family.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse export naar de Verenigde Staten is in het eerste halfjaar met een kwart gedaald, tot 13 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral machines, vervoersmiddelen en medicijnen werden minder geëxporteerd. De import uit de VS steeg met 19%, vooral door duurdere brandstoffen. De rechtbank in Amsterdam laat de klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING doorgaan. De milieuorganisatie is ontvankelijk verklaard en de bezwaren van de bank zijn afgewezen. De zaak gaat schriftelijk verder. Zittingen volgen waarschijnlijk volgend voorjaar. Augustus was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus kwam de gemiddelde temperatuur uit op 16,96 graden. Ook het zeewater was met gemiddeld 21,07 graden het warmste ooit gemeten in augustus. Een piloot van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air waarschuwde vlak voor het ongeluk in Miami meerdere keren voor een te hoge snelheid. Ook klonk de waarschuwing te laag terrein. Het vliegtuig raakte voertuigen. 5 mensen kwamen om en 5 anderen raakten gewond. Dat meldt de National Transportation Safety Board. Dan hebben we nog het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 13 naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoet.
4: En zo snel 8 uur geweest. Het is de ochtendshow, tweede uur. We gaan beginnen met Ben Applegrass. Hier is Cat.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse export naar de Verenigde Staten is in het eerste halfjaar met een kwart gedaald, tot €13 miljard. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral machines, vervoersmiddelen en medicijnen werden minder geëxporteerd. De import uit de VS steeg met 19%, vooral door duurdere brandstoffen. De rechtbank in Amsterdam laat de klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING doorgaan. De milieuorganisatie is ontvankelijk verklaard en de bezwaren van de bank zijn afgewezen. De zaak gaat schriftelijk verder. Zittingen volgen waarschijnlijk volgend voorjaar. Augustus was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus kwam de gemiddelde temperatuur uit op 16,96 graden. Ook het zeewater was met gemiddeld 21,07 graden het warmste ooit gemeten in augustus. Een piloot van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air waarschuwde vlak voor het ongeluk in Miami meerdere keren voor een te hoge snelheid. Ook klonk de waarschuwing te laag terrein. Het vliegtuig raakte voertuigen. 5 mensen kwamen om en 5 anderen raakten gewond. Dat meldt de National Transportation Safety Board. Dan hebben we nog het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 13 naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Boniem, Brown Girl in the Ring. Feel Good Radio, lekker hoor dat je de radio aan hebt staan. Lekker dat je die fijne plaatjes weer tot je kan nemen, hè, tijdens het ontbijt, heerlijk. Straks als je maar laat staan, onder andere Chris T met Yellow River. Ook Dusty Springfield komt eraan met Going Back. En deze is aangevraagd.

Sammy Davis, junior, wel te verstaan. De Candyman was dat op Fieldwood Radio. En Yellow River van Chris, die hoorde je ook nog. En er worden leuke liedjes aangevraagd op de radio. Ja, samen wakker worden vind ik altijd leuk. Samen ben je niet alleen en dat is toch een stuk gezelliger. En zo kunnen we herinneringen ophalen van vroeger. Herinneringen uit de jaren 60 en 70. Deze is ook aangevraagd. Dankjewel, Elze Mieke. Het is Waterloo Sunset van de Kings.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Duitsland betaalt de hoogste rente op 10-jarige staatsobligaties sinds 2009. De overheid haalde woensdag 4,2 miljard euro op met leningen die tot augustus 2036 lopen. Het gemiddelde rendement was 3,39%. Dat is het hoogste niveau in 17 jaar. Economen van ING waarschuwen dat de economische groei in Nederland mogelijk niet doorzet. Arbeid, ruimte, infrastructuur en investeringen staan onder druk. Hogere overheidsuitgaven en koopkrachtbeleid hebben de groei aangejaagd, maar het fundament niet versterkt. Dat blijkt uit de verzwakte Merwedebrug op de A27. De Iran-oorlog stuwt de wereldwijde vraag naar steenkool dit jaar met 1,2%. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. Door de oorlog varen amper gastankers door de straat van Hormuz. Daardoor gebruiken landen meer kolen. Het verbruik kan een record bereiken van 8,9 miljard ton. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, omdat het opnamelampje met een sticker is af te dekken en vaak slecht zichtbaar is. Meta zegt dat de camera dan niet werkt. De bril stuurt foto's en video's naar Meta. Dan hebben we nog het weer. De temperatuur stijgt van 13 naar ongeveer 17 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde, met zonnige perioden naast wolkenvelden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staan nog wel een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de afrit tijdelijk dicht. Dan de A20 naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 7. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4 3 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud.
4: Joey Koeipoets. Wakker worden doe je met Feel Good Radio 60s en 70s. 9 uur geweest, zometeen de Cats en nu ABBA.

My Way. Frank Sinatra, Feel Good Radio 1969. En ook nog Come Sunday van The Cats. Ja, The Cats hoor je regelmatig hier op Feel Good Radio natuurlijk. Want die hebben grote hits gescoord in dat decennium. Heerlijk hoor, Feel Good Radio. Samen wakker worden, liedjes die aangevraagd worden via de WhatsApp 06-5139-5139. Dankjewel daarvoor.

0: online luisteren naar Feel Good 60s en 70s? Ga naar feelgoodradio.nl.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Elton John, Your Song, Feel Good Radio en Wolle Bolle van Sam, de Sham en de Pharaohs. Ja, als je dacht, wie waren dat ook alweer? Nou, Sam, de Sham en de Pharaohs. Die grote hit scoorde ze in 1965. Feel Good Radio staat aan. Dat is hartstikke leuk. Op de donderdagochtend 10 september vandaag. En straks na 10 uur hoor je nog Erwin van der Bliek. Maar eerst Esmee. Die komt eraan zometeen om 9:30. Het laatste nieuws.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Duitsland betaalt de hoogste rente op 10-jarige staatsobligaties sinds 2009. De overheid haalde woensdag 4,2 miljard euro op met leningen die tot augustus 2036 lopen. Het gemiddelde rendement was 3,39%. Dat is het hoogste niveau in 17 jaar. Economen van ING waarschuwen dat de economische groei in Nederland mogelijk niet doorzet. Arbeid, ruimte, infrastructuur en investeringen staan onder druk. Hogere overheidsuitgaven en koopkrachtbeleid hebben de groei aangejaagd, maar het fundament niet versterkt. Dat blijkt uit de verzwakte Merwedebrug op de A27. De Iran-oorlog stuwt de wereldwijde vraag naar steenkool dit jaar met 1,2%. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. Door de oorlog varen amper gastankers door de straat van Hormuz. Daardoor gebruiken landen meer kolen. Het verbruik kan een record bereiken van 8,9 miljard ton. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, omdat het opnamelampje met een sticker is af te dekken en vaak slecht zichtbaar is. Meta zegt dat de camera dan niet werkt. De bril stuurt foto's en video's naar Meta. Dan hebben we nog het weer. De temperatuur stijgt van 13 naar ongeveer 17 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. De matige wind komt uit het zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde, met zonnige perioden naast wolkenvelden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

The Beatles and Let It Be, Feel Good Radio en You Can't Hurry Love, liedje van Phil Collins. Maar eigenlijk was het origineel natuurlijk van Diana Ross en de Supremes uit de 1966 Motown Sound. Zo is het 9:45 op de donderdag 10 september. Joey Kooijvoet hier met alleen maar leuke liedjes natuurlijk. Hè. En zometeen na 10 uur kan je bellen met onze bellijn. Een luisterend oor voor als je denkt van hey, ik wil even gezellig kletsen. Of gewoon even mijn verhaal delen. Daar hebben we de bellijn voor opgericht. Die kan je gratis bellen op 085-8200-899. Telefoonnummer is 085-8200-899. Dus als je zin hebt in een praatje, bel ze zometeen na 10 uur. Dan zijn onze vrijwilligers voor je beschikbaar.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Duitsland betaalt de hoogste rente op 10-jarige staatsobligaties sinds 2009. De overheid haalde woensdag 4,2 miljard euro op met leningen die tot augustus 2036 lopen. Het gemiddelde rendement was 3,39%. Dat is het hoogste niveau in 17 jaar. Economen van ING waarschuwen dat de economische groei in Nederland mogelijk niet doorzet. Arbeid, ruimte, infrastructuur en investeringen staan onder druk. Hogere overheidsuitgaven en koopkrachtbeleid hebben de groei aangejaagd, maar het fundament niet versterkt. Dat blijkt uit de verzwakte Merwedebrug op de A27. De Iran-oorlog stuwt de wereldwijde vraag naar steenkool dit jaar met 1,2%. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. Door de oorlog varen amper gastankers door de straat van Hormuz. Daardoor gebruiken landen meer kolen. Het verbruik kan een record bereiken van 8,9 miljard ton. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, omdat het opnamelampje met een sticker is af te dekken en vaak slecht zichtbaar is. Meta zegt dat de camera dan niet werkt. De bril stuurt foto's en video's naar Meta. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 14 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: Het is donderdagmorgen. Welkom met iets over 10. Joey, dankjewel voor de ochtend.

De Jailies waren dat uit de jaren 70 en dat romantische Have You Seen Her. Dat is lekker binnenkomen zeg. Goedemorgen, verse koffie en leuke plaat. Ik ben Erwin. Ik ga weer 3 uur lang een feestje vieren op je favoriete zender. Nu met de

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Duitsland betaalt de hoogste rente op 10-jarige staatsobligaties sinds 2009. De overheid haalde woensdag 4,2 miljard euro op met leningen die tot augustus 2036 lopen. Het gemiddelde rendement was 3,39%. Dat is het hoogste niveau in 17 jaar. Economen van ING waarschuwen dat de economische groei in Nederland mogelijk niet doorzet. Arbeid, ruimte, infrastructuur en investeringen staan onder druk. Hogere overheidsuitgaven en koopkrachtbeleid hebben de groei aangejaagd, maar het fundament niet versterkt. Dat blijkt uit de verzwakte Merwedebrug op de A27. De Iran-oorlog stuwt de wereldwijde vraag naar steenkool dit jaar met 1,2%. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. Door de oorlog varen amper gastankers door de straat van Hormuz. Daardoor gebruiken landen meer kolen. Het verbruik kan een record bereiken van 8,9 miljard ton. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, omdat het opnamelampje met een sticker is af te dekken en vaak slecht zichtbaar is. Meta zegt dat de camera dan niet werkt. De bril stuurt foto's en video's naar Meta. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 14 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Even lekker wegdromen met Don en Phil Everly. De Everly Brothers waren dat hier. En dat heerlijke Dream In op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Dit is vrolijkheid uit de jaren 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Primark gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten thuis bezorgen. De Britse eigenaar Ab Foods heeft daarvoor een magazijn in Sheffield gekocht. Wanneer de bezorgdienst start is nog niet bekend. Primark bood al wel online bestellen en ophalen in winkels aan. Geen enkele GGD in Nederland was goed voorbereid op een uitbraak van een infectieziekte zoals corona. Dat zei voormalig GGD-bestuurder Anja Schreier bij de parlementaire enquêtecommissie. Ook sloten de systemen van de GGD's en het RIVM aan het begin van de coronapandemie niet op elkaar aan, zei Schreier. Het tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk heeft $3 miljard opgehaald. Het bedrijf is daardoor $23 miljard waard. Met het geld wil het in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 150 kilometer aan tunnels aanleggen. De Emiraten leiden de financieringsronde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dreigt 4 Ierse veetransporteurs met boetes als ze niet binnen een jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes zonder voldoende voeding onderweg. De dieren zijn ongeveer 3 weken oud en krijgen volgens de toezichthouder vaak langer dan 8 uur geen melk. Dan hebben we nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait er een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 11 uur geweest. Het is donderdagmorgen en wij gaan naar de jaren 70 met Jimmy

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Primark gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten thuis bezorgen. De Britse eigenaar Ab Foods heeft daarvoor een magazijn in Sheffield gekocht. Wanneer de bezorgdienst start is nog niet bekend. Primark bood al wel online bestellen en ophalen in winkels aan. Geen enkele GGD in Nederland was goed voorbereid op een uitbraak van een infectieziekte zoals corona. Dat zei voormalig GGD-bestuurder Anja Schreier bij de parlementaire enquêtecommissie. Ook sloten de systemen van de GGD's en het RIVM aan het begin van de coronapandemie niet op elkaar aan, zei Schreier. Het tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk heeft $3 miljard opgehaald. Het bedrijf is daardoor $23 miljard waard. Met het geld wil het in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 150 kilometer aan tunnels aanleggen. De Emiraten leiden de financieringsronde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dreigt 4 Ierse veetransporteurs met boetes als ze niet binnen een jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes zonder voldoende voeding onderweg. De dieren zijn ongeveer 3 weken oud en krijgen volgens de toezichthouder vaak langer dan 8 uur geen melk. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait er een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De regionale aanpak van het coronavirus was in de zomer van 2020 ingewikkeld en ongemakkelijk. Dat zei Anja Schreier, toenmalig bestuurder van de GGD Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Schreier werkte de regionale crisisbestrijding niet. In Amsterdam wilden ze kleinere groepen en eerder gesloten horecazaken. Primark gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten thuis bezorgen. De Britse eigenaar App Foods heeft daarvoor een magazijn in Sheffield gekocht. Wanneer de bezorgdienst start is nog niet bekend. Primark bood al wel online bestellen en ophalen in winkels aan. Het tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk heeft $3 miljard opgehaald. Het bedrijf is daardoor $23 miljard waard. Met het geld wil het in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 150 kilometer aan tunnels aanleggen. De Emiraten leiden de financieringsronde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dreigt 4 Ierse veetransporteurs met boetes als ze niet binnen een jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes zonder voldoende voeding onderweg. De dieren zijn ongeveer 3 weken oud en krijgen volgens de toezichthouder vaak langer dan 8 uur geen melk. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Eerder was het 16 graden, maar de temperatuur blijft verder vandaag ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies.
4: Erwin van der Broek.
5: Er is 12 uur geweest en de lunch wordt hier lekker naar binnen gedrukt.

We gaan smikkelen zijn, net als wij met het hele team. Ga lekker genieten van je lunch, eet smakelijk en neem er even rustig de tijd voor. En dan doe ik er lekker muziekje bij. We gaan naar het eind van de jaren 70. Ik vind het eigenlijk misschien wel zijn allermooiste. Robert Palmer nu, uit je speakers, every kind.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De regionale aanpak van het coronavirus was in de zomer van 2020 ingewikkeld en ongemakkelijk. Dat zei Anja Schreier, toenmalig bestuurder van de GGD Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Schreier werkte de regionale crisisbestrijding niet. In Amsterdam wilden ze kleinere groepen en eerder gesloten horecazaken. Primark gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten thuis bezorgen. De Britse eigenaar Ab Foods heeft daarvoor een magazijn in Sheffield gekocht. Wanneer de bezorgdienst start, is nog niet bekend. Primark bood al wel online bestellen en ophalen in winkels aan. Het tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk heeft $3 miljard opgehaald. Het bedrijf is daardoor $23 miljard waard. Met het geld wil het in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 150 kilometer aan tunnels aanleggen. De Emiraten leiden de financieringsronde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dreigt 4 Ierse veetransporteurs met boetes als ze niet binnen een jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes zonder voldoende voeding onderweg. De dieren zijn ongeveer 3 weken oud en krijgen volgens de toezichthouder vaak langer dan 8 uur geen melk. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Eerder was het 16 graden, maar de temperatuur blijft verder vandaag ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Beetje een gekke geluidskwaliteit heeft deze plaat eigenlijk. Maar het blijft wel een mooi liedje. The Real Thing was dat hier in Can't Get By Without You. Mensen, ik ga even een siestaatje doen. Ik ben er vanmiddag om 4 uur weer om de vierde werkdag van de week af te ronden. En dit zijn de Carpenters.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Koosun verwacht dit jaar ongeveer een kwart minder suikerbieten en daardoor ook minder suiker. Door de aanhoudende droogte is de opbrengstverwachting verlaagd naar 14 ton suiker per hectare. Dat is een halve ton minder dan in juli. De verwerking begint eind september, zodat de bieten langer kunnen groeien. De politie zoekt donderdag extra bij basisscholen in Overasselt en Heumen. Aanleiding is de vondst van vuurwapens bij een school in Overasselt woensdag door de marechaussee. Ook bij een buitenschoolse opvang wordt gezocht. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat bij de scholen wapens liggen. De Ecuadoraanse oud-president Abdalá Bucaram en zijn zoon zijn allebei veroordeeld tot 9 jaar en 4 maanden cel voor corruptie bij de verkoop van coronatests en andere medische benodigdheden tijdens de pandemie. Twee anderen kregen 13 jaar en 4 maanden. Bucaram hoorde het vonnis vanuit een kliniek in Guayaquil. Nederland wil een Zweeds verkenningsvliegtuig kopen. Defensie heeft daarvoor met Zweden een verklaring ondertekend. De Saab Global Eye kan met radar en andere sensoren grote gebieden bewaken en moeilijk waarneembare dreigingen opsporen. Het toestel wordt in 2031 geleverd. Vanaf 2028 krijgt Nederland toegang tot andere toestellen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en komt op dit moment uit op 17 graden. Dat blijft de rest van de dag zo. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Kosun verwacht dit jaar ongeveer een kwart minder suikerbieten en daardoor ook minder suiker. Door de aanhoudende droogte is de opbrengstverwachting verlaagd naar 14 ton suiker per hectare. Dat is een halve ton minder dan in juli. De verwerking begint eind september, zodat de bieten langer kunnen groeien. De politie zoekt donderdag extra bij basisscholen in Overasselt en Heumen. Aanleiding is de vondst van vuurwapens bij een school in Overasselt woensdag door de marechaussee. Ook bij een buitenschoolse opvang wordt gezocht. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat bij de scholen wapens liggen. De Ecuadoraanse oud-president Abdallah Bucaram en zijn zoon zijn allebei veroordeeld tot 9 jaar en 4 maanden cel voor corruptie bij de verkoop van coronatests en andere medische benodigdheden tijdens de pandemie. Twee anderen kregen 13 jaar en 4 maanden. Bucaram hoorde het vonnis vanuit een kliniek in Guayaquil. Nederland wil een Zweeds verkenningsvliegtuig kopen. Defensie heeft daarvoor met Zweden een verklaring ondertekend. De Saab Global Eye kan met radar en andere sensoren grote gebieden bewaken en moeilijk waarneembare dreigingen opsporen. Het toestel wordt in 2031 geleverd. Vanaf 2028 krijgt Nederland toegang tot andere toestellen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en komt op dit moment uit op 17 graden. Dat blijft de rest van de dag zo. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Koosun verwacht dit jaar ongeveer een kwart minder suikerbieten en daardoor ook minder suiker. Door de aanhoudende droogte is de opbrengstverwachting verlaagd naar 14 ton suiker per hectare. Dat is een halve ton minder dan in juli. De verwerking begint eind september, zodat de bieten langer kunnen groeien. De politie zoekt donderdag extra bij basisscholen in Overasselt en Heumen. Aanleiding is de vondst van vuurwapens bij een school in Overasselt woensdag door de marechaussee. Ook bij een buitenschoolse opvang wordt gezocht. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat bij de scholen wapens liggen. De Ecuadoraanse oud-president Abdallah Bucaram en zijn zoon zijn allebei veroordeeld tot 9 jaar en 4 maanden cel voor corruptie bij de verkoop van coronatests en andere medische benodigdheden tijdens de pandemie. Twee anderen kregen 13 jaar en 4 maanden. Bucaram hoorde het vonnis vanuit een kliniek in Guayaquil. Nederland wil een Zweeds verkenningsvliegtuig kopen. Defensie heeft daarvoor met Zweden een verklaring ondertekend. De Saab Global Eye kan met radar en andere sensoren grote gebieden bewaken en moeilijk waarneembare dreigingen opsporen. Het toestel wordt in 2031 geleverd. Vanaf 2028 krijgt Nederland toegang tot andere toestellen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en komt op dit moment uit op 17 graden. Dat blijft de rest van de dag zo. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De hoeveelheid schadelijke stoffen in neergedaald stof rond Tata Steel is iets afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet minder PAK's en metalen dan bij eerdere metingen. Of die daling blijvend is, is nog niet duidelijk. Vooral in Wijk aan Zee zijn de hoeveelheden hoger dan in gebieden zonder industrie. Het Openbaar Ministerie vervolgt het grootste deel van de Extinction Rebellion actievoerders niet. Van de 53 demonstranten...

0: worden 51 niet vervolgd voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Twee demonstranten kunnen wel worden vervolgd voor het opzettelijk stoppen van het verkeer. Saudi Aramco overweegt de verkoop van Arlanxeo, een producent van synthetische rubber. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Arlanxeo heeft het hoofdkantoor in Den Haag en een fabriek bij Geleen. In Nederland werken ongeveer 375 mensen. Of de verkoop doorgaat is nog onzeker. ProRail verwacht dit jaar opnieuw meer dan 520 storingen. Dat bevestigt een woordvoerder. In mei kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro... omdat de grens vorig jaar was overschreden. Voor het minimale kwaliteitsniveau van het spoor is tot 2040 3,1 miljard euro extra nodig. Onderhoud krijgt voorrang bij de verdeling van het schaarse budget. Dan nog het weer. De rest van vandaag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden, ook later op de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte verwacht dat de steun aan Oekraïne en de herbewapening van Europa doorgaan, ook als radicaal-rechtse partijen in belangrijke NAVO-landen als Frankrijk aan de macht komen. Volgens Rutte verandert er voor Rusland en Oekraïne dan weinig. Hij vertrouwt erop dat nieuwe regeringen de huidige koers vasthouden. 40 Nederlandse start-ups en snel groeiende bedrijven gaan in januari naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. De overheid heeft dat bekendgemaakt. Vooraf volgen ze een training van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een presentatie aan investeerders, media en zakenpartners. Bij een grote brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn zeker 20 mensen omgekomen. Chinese staatsmedia melden dat 5 mensen worden vermist. Van de 42 opvarenden zijn 17 geëvacueerd. 5 van hen raakten gewond. Het vuur is na ruim 3 uur geblust. De Tweede Kamer is niet tevreden over het aangekondigde onderzoek naar een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Oppositiepartijen willen ook strafrechtelijk onderzoek. Het kabinet erkent dat in de kluis mogelijk stukken zitten die aan parlementaire commissies hadden moeten worden verstrekt. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 18 graden. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Later blijft het ongeveer 19 graden. De wind blijft matig en de afwisseling van zon en wolken houdt aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte verwacht dat de steun aan Oekraïne en de herbewapening van Europa doorgaan, ook als radicaal-rechtse partijen in belangrijke NAVO-landen als Frankrijk aan de macht komen. Volgens Rutte verandert er voor Rusland en Oekraïne dan weinig. Hij vertrouwt erop dat nieuwe regeringen de huidige koers vasthouden. 40 Nederlandse start-ups en snel groeiende bedrijven gaan in januari naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. De overheid heeft dat bekendgemaakt. Vooraf volgen ze een training van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een presentatie aan investeerders, media en zakenpartners. Bij een grote brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn zeker 20 mensen omgekomen. Chinese staatsmedia melden dat 5 mensen worden vermist. Van de 42 opvarenden zijn 17 geëvacueerd. 5 van hen raakten gewond. Het vuur is na ruim 3 uur geblust. De Tweede Kamer is niet tevreden over het aangekondigde onderzoek naar een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Oppositiepartijen willen ook strafrechtelijk onderzoek. Het kabinet erkent dat in de kluis mogelijk stukken zitten die aan parlementaire commissies hadden moeten worden verstrekt. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 18 graden. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Later blijft het ongeveer 19 graden. De wind blijft matig en de afwisseling van zon en wolken houdt aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Christine Lagarde zegt dat er niets te melden is over een mogelijk eerder vertrek als president van de Europese Centrale Bank. In Berlijn werd ze gevraagd naar berichten dat ze voorzitter van het Wereld Economisch Forum zou kunnen worden. Haar termijn loopt tot oktober 2027. CNV Jongeren hekelt de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans over parttime werken. Brekelmans wil 5 dagen werken weer als norm. Hij verwees naar techbedrijven in China, waar volgens hem 72 uur per week wordt gewerkt. Voorzitter Casper Cornelissen noemt dat een terugkeer naar de 19e eeuw. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Even lekker wegdromen op donderdagmiddag met ABBA en het prachtige Eagle aan het begin van een nieuwe radioshow. Hallo, ik ga er weer 3 uur lang lekker hard voor je tegenaan met het mooiste uit de jaren 60. Ik ben Erwin en zij zijn Shocking Blue. Dit is Never Marry a Red.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Christine Lagarde zegt dat er niets te melden is over een mogelijk eerder vertrek als president van de Europese Centrale Bank. In Berlijn werd ze gevraagd naar berichten dat ze voorzitter van het Wereld Economisch Forum zou kunnen worden. Haar termijn loopt tot oktober 2027. CNV Jongeren hekelt de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans over parttime werken. Brekelmans wil 5 dagen werken weer als norm. Hij verwees naar techbedrijven in China, waar volgens hem 72 uur per week wordt gewerkt. Voorzitter Casper Cornelissen noemt dat een terugkeer naar de 19e eeuw. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Daar waren ze weer, de vrolijke vlierenfluiters uit de jaren 70, Middle of the Road was dat hier. En Little Yellow Boomerang. Het is maar een kleine stap naar Volendam, daar waar het altijd naar paling ruikt. En de paling sound die komt er vandaan natuurlijk. Het zijn de Cats uit de jaren 70 en dat lekker.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Christine Lagarde zegt dat er niets te melden is over een mogelijk eerder vertrek als president van de Europese Centrale Bank. In Berlijn werd ze gevraagd naar berichten dat ze voorzitter van het Wereld Economisch Forum zou kunnen worden. Haar termijn loopt tot oktober 2027. Dan nog het weer. Het is ongeveer 19 graden met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Voorlopig blijft dit weerbeeld hetzelfde, met weinig verandering in temperatuur en bewolking. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: Het is net 5 uur geweest op de donderdag van Feel Good 60s en 70s. En jou, we gaan weer een uurtje feest vieren. Met de Rolling Stones. Feel Good.

Och, wat blijft het toch een heerlijk stukje ontspanning, ook op donderdagmiddag. Dat waren de Crusaders met Randy Crawford natuurlijk en Streetlife. Welkom terug, 5 uur geweest en ik heb voor je de mooiste plaatjes. Oh, dit is...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Christine Lagarde zegt dat er niets te melden is over een mogelijk eerder vertrek als president van de Europese Centrale Bank. In Berlijn werd ze gevraagd naar berichten dat ze voorzitter van het Wereld Economisch Forum zou kunnen worden. Haar termijn loopt tot oktober 2027. Dan nog het weer. Het is ongeveer 19 graden met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Voorlopig blijft dit weerbeeld hetzelfde, met weinig verandering in temperatuur en bewolking. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In onze regio 111 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 40 minuten als je tussen Zoeterwoude en Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein door 13 kilometer file heen gaat. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Harmelen. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda. File staat bij Rotterdam over Schie. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook altijd nog 10 minuten vertraging als je over de A44 vanuit Amsterdam.

0: Amsterdam naar Den Haag rijdt, rijdt langzaam tussen Leiden en Wassenaar.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zeker wel een van zijn allermooiste liedjes uit de jaren 70. Je hoorde David Bowie en het immer prachtige Changes. Hallo, je bent bij Feel Good 60s en 70s. We zitten in het restje van de zomer. Vandaag is het alweer de 10e. Over 11 dagen is het herfst op de kalender. Zullen we nog even een zomersplaatje draaien? Lekker.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn donderdag lager begonnen na 3 verliesdagen op rij. Beleggers zijn terughoudend door het geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in augustus met 0,4%, de sterkste stijging sinds mei. Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Dan nog het weer. De temperatuur daalt van 19 naar ongeveer 17 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: En dan is die donderdagavond alweer begonnen. Mijn laatste uurtje van vandaag op de radio. Met de Ferris.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn donderdag lager begonnen na 3 verliesdagen op rij. Beleggers zijn terughoudend door het geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in augustus met 0,4%, de sterkste stijging sinds mei. Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Dan nog het weer. De temperatuur daalt van 19 naar ongeveer 17 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Bijna 50 kilometer file nog in onze regio. Nog steeds geen bijzonderheden. A4 Amsterdam-Rotterdam. Altijd nog 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoel-Polder. Maar met z'n allen rijden het behoorlijk door, hoor. Want de vertraging is een kwartier. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland, Gouda bij Moordrecht. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook de file op de A44 staat er nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Je ziet 2 kilometer bij Wassenaar Centrum. Kleine 10 minuten vertraging daar.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

gezellig blijft het toch. En Michel Fugain was dat hier. Mensen, bij de show zit erop voor vandaag. Morgen de Vrolijke Vrijdag. Gaan we lekker de hele dag een weekendfeestje vieren hier op Philbin 60s en 70s. Johnny Mathis en Denise Williams heb ik nog voor je. En Too Much, Too Little, Too Late. Fijne

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn donderdag lager begonnen na 3 verliesdagen op rij. Beleggers zijn terughoudend door het geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in augustus met 0,4%, de sterkste stijging sinds mei. Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Dan nog het weer. De temperatuur daalt van 19 naar ongeveer 17 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

good 60s and 70s. Ken je deze nog?

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn donderdag lager begonnen na 3 verliesdagen op rij. Beleggers zijn terughoudend door het geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen in augustus met 0,4%, de sterkste stijging sinds mei. Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot boven de $105. De Brentprijs stond rond 3:30 ruim 4% hoger op $105,13. Ook Amerikaanse WTI-olie werd bijna 4% duurder. Aan de Nederlandse pomp kost benzine nu ruim €2,72 per liter. Heineken wil zijn minderheidsbelang in de Nederlandse drankproducent Stels uitbreiden naar een meerderheidsbelang. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt of dat mag. Beide bedrijven benadrukken dat het niet om een volledige overname gaat. Stels maakt sinds 2020 hard seltzer met fruitsmaak. Saudi-Arabië heeft volgens het door de Houthis gecontroleerde persbureau Saba ongeveer 40 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen. De aanvallen zouden donderdagochtend meerdere westelijke regio's hebben getroffen. Volgens een jemenitische militaire bron hebben de Houthis ook de stad Mokka en het eiland Zoukar ingenomen. Dan nog het weer. De temperatuur daalt van 19 naar ongeveer 17 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, ook als het opnamelampje met een sticker wordt afgeplakt. De bond zegt dat het onduidelijk is wat Meta met de beelden en andere gegevens doet. De Amerikaanse regering wil bijna een miljoen Amerikanen $500 terugbetalen. Volgens het Witte Huis betaalden zij onder president Joe Biden te veel voor een zorgverzekering die bekend staat als Obamacare. De compensatie moet in oktober worden uitgekeerd voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben voorlopig 1500 mensen zich aangemeld, in Velzen-Noord 1300. Ook in Rotterdam en Friesland zijn acties aangekondigd. De president van de Duitse Centrale Bank, Joachim Nagel, is bezorgd over de opkomst van radicaal rechts. Na de winst van de uiterst rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt waarschuwde hij dat anti-immigratieretoriek buitenlandse investeerders kan afschrikken. De afdeling geldt als rechtsextremistisch. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, de matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 17 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril.

0: tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben voorlopig 1500 mensen zich aangemeld, in Velzen-Noord 1300. Ook in Rotterdam en Friesland zijn acties aangekondigd. De president van de Duitse Centrale Bank, Joachim Nagel, is bezorgd over de opkomst van radicaal rechts. Na de winst van de uiterst rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt waarschuwde hij dat anti-immigratieretoriek buitenlandse investeerders kan afschrikken. De afdeling geldt als rechtsextremistisch. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, de matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 17 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Een deel gaat naar geavanceerde datacenters. Daarnaast kondigden Emiratische bedrijven intentieverklaringen aan ter waarde van ruim 9 miljard euro. De landen willen ook meer samenwerken op het gebied van handel en defensie. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting slechts met 0,4%. Het statistiekbureau INSEE wijst op de hittegolven van afgelopen zomer en een verslechterde koopkracht die de consumentenuitgaven drukt. Vorig jaar was de groei 0,9% en de regering rekende op 0,7%. De AEX is opnieuw lager gesloten na de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en sterk stijgende olieprijzen. De hoofdindex verloor 0,18% en eindigde op 1093,27 punten. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat. De midcap verloor ook 0,18%. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, ook als het opnamelampje met een sticker wordt afgeplakt. De bond zegt dat het onduidelijk is wat Meta met de beelden en andere gegevens doet. Nu nog het weer. Het is 17 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Een deel gaat naar geavanceerde datacenters. Daarnaast kondigden Emiratische bedrijven intentieverklaringen aan ter waarde van ruim 9 miljard euro. De landen willen ook meer samenwerken op het gebied van handel en defensie. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting slechts met 0,4%. Het statistiekbureau INSEE wijst op de hittegolven van afgelopen zomer en een verslechterde koopkracht die de consumentenuitgaven drukt. Vorig jaar was de groei 0,9% en de regering rekende op 0,7%. De AEX is opnieuw lager gesloten na de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en sterk stijgende olieprijzen. De hoofdindex verloor 0,18% en eindigde op 1093,27 punten. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat. De midcap verloor ook 0,18%. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. Volgens de bond kunnen gebruikers mensen te makkelijk stiekem filmen, ook als het opnamelampje met een sticker wordt afgeplakt. De bond zegt dat het onduidelijk is wat Meta met de beelden en andere gegevens doet. Nu nog het weer. Het is 17 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen twee decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 16 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft de komende tijd schommelen rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment op 16 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft de komende tijd schommelen rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft de komende tijd stabiel op ongeveer 14 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmaterieel voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft de komende tijd stabiel op ongeveer 14 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.